Toledo. It ain't no country club either.

0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
1: Thank you.
0: We are
2: Nostalgie.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Dit is het Nostalgie Hitweekend. Weekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Vrouwtje en neem je even mee door enkele toffe uittips dit weekend. Als je dit weekend voor wat verkoeling aan onze kust bent, dan kan je een uitstap naar Blankenbergen doen. Daar meert rond de middag op traditionele wijze een vissersboot aan met de eerste haring. In de haven wordt dat gevierd met de maatjeshappening. Dat is het officiële startschot van het maatjesseizoen. Je kunt ze meteen vers proeven bij de kraampjes en tegelijk geniet je van de maritieme sfeer, muziek en animatie rond de kade. Er is zelfs een authentiek shantykoor die zeemansliederen zal zingen. De maatjeshappening start vanaf 3:00. Ontdek je wel eens graag een nieuw biertje? Ga dan eens langs in de Handelsbeurs in Antwerpen. Een heel weekend lang kan je er proeven van meer dan 200 ambachtelijke bieren op het Bierpassieweekend. Je ontdekt er verrassende smaken en je leert iets bij over het brouwproces, want de brouwers vertellen je wat er precies in je glas zit. Je betaalt aan de kassa een toegangsticket van €25. En ben je aan het verbouwen of zoek je nog leuke decoratiespullen voor je huis, dan kan je een koopje doen bij de IKEA-winkels. De parkings van alle vestigingen in onder meer Gent, Hasselt en Wilrijk veranderen er in een bruisende rommelmarkt. Tussen 10 en 4:00 kan je tweedehands meubels, accessoires en unieke vondsten op de kop tikken. Er zijn ook extra activiteiten. Zo kan je in Gent een eigen onderzetter maken uit houtresten of de typische boodschappentas pimpen. De toegang is gratis. Heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
4: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
5: Alleen de grootste hits.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
9: Meer info op IKEA.be.
11: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
12: Een goeiemorgen. Op meerdere plaatsen in Vlaanderen is er schade na het noodweer van gisteravond. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Anzegem en Avelgem spreken ze over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. In Zingen vloog het dak van een magazijn weg. En in Eeklo sloeg op verschillende plaatsen de bliksem.

0: en brak brand uit in twee huizen. In Lievegem viel een boom op een auto en in Kruisum is een iconische windmolen vernield door de storm. Rond middernacht was het ergste overal wel voorbij. In Bedford in Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst. Daarbij is minstens één dode gevallen. Het gaat om een van de bestuurders. 90 andere mensen raakten gewond, van wie er een tiental erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval daar kon gebeuren. En op het WK voetbal heeft de Verenigde Staten zich als tweede land geplaatst voor de tweede ronde. De VS klopte Australië met 2-0 en pakt zo 6-6. In dezelfde groep spelen Turkije en Paraguay op dit moment nog tegen elkaar. In groep C hebben Brazilië en Marokko een goede zaak gedaan. Marokko versloeg Schotland met 0-1 en Brazilië won met 3-0 van Haiti. Ze staan samen op kop met 4-6. Schotland volgt op 1 punt en Haiti pakte nog niks en is zoals eerste land uitgeschakeld op het WK. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar kans ook op onweersbuien en tot 34 graden.
1: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Front Stage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
2: Thank you.
1: We are
2: Nostalgie.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
4: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
6: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
8: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Fak.
9: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
10: Alleen de grootste hits

0: Brokenbeen in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Met de superplus deals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed.
3: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
6: IKEA.
5: Meer info op IKEA.be.
7: Het Nostalgie Hit Weekend.
8: Alleen de grootste hits.

0: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
5: Carrefour.
6: Ondertussen bij vak.
7: 1347 euro.
8: Minder.
7: 1256 euro.
8: Nog minder.
7: 1127 euro.
8: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
7: 1098 euro.
8: Oh, spijtig.
6: Het zijn Creation Days bij vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
8: Fuck.
9: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
10: Bon, de Nico komt niet.
9: Zij die het vergeten.
10: Els, waar zei jij?
9: En zij die vergeten te annuleren.
10: Zeg, iemand een tom gehoord?
9: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
10: Ah, zalig.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Hou je van verhalen over muziek?
12: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
11: Of luister je gewoon liever naar pop? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
13: Op je Buffalo's de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
14: Goedemorgen. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen meten ze de schade op na het stormweer van gisteravond. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Eeklo bijvoorbeeld vlogen 2 huizen in brand. Daar vielen gelukkig geen slachtoffers. In Zingem vloog het dak van een magazijn weg. En in Lievegem belandde een boom op een auto. In Kruisum vernielde de storm een iconische windmolen. De overbuur zag het gebeuren.
15: Ik denk dat we nog een half uurtje ervoor gewoon buiten zaten te eten. In de verte zagen we een onweer komen. En op een half uurtje tijd was alles gebeurd. Super hevig, super kort, maar ja, de molen staat er niet meer.
14: In Anzegem en Avelgem spreken ze over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. Rond middernacht was het ergste overal voorbij. In Bedford in Engeland zijn 2 treinen op elkaar gebotst. Daarbij is minstens 1 dode gevallen. Het gaat om 1 van de bestuurders. 90 andere mensen raakten gewond, van wie er 10 erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval daar kon gebeuren. Op het WK voetbal is Turkije al na 2 groepswedstrijden uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Paraguay. Dat scoorde al in de 2e minuut, maar speelde meer dan een helft met een man minder. Na een toch wel historische rode kaart. Aanvaller Miguel Almiron vloog als eerste speler ooit van het veld, omdat hij met zijn hand voor zijn mond iets zei tegen een tegenstander. Dat mag niet meer, omdat spelers zo mogelijk discriminerend gedrag willen verbergen. Maar Paraguay hield dus stand en won. In dezelfde groep is gastland de Verenigde Staten al zeker van de volgende ronde. Na 2-0 winst tegen Australië. De VS pakt zo 6-6. En in groep C wonnen Brazilië en Marokko allebei. Marokko met 0-1 van Schotland.

0: Nederland en Brazilië met 3-0 tegen Haiti. Ze staan samen op kop met 1 puntje meer dan Schotland. Haiti is met 0 punten nu al uitgeschakeld. En onze Rode Duivels hebben gisteravond onze tijd nog een laatste keer getraind in hun basiskamp in Seattle. Voor ze het vliegtuig namen naar Los Angeles, waar ze morgenavond hun tweede WK-match spelen tegen Iran. Behalve Zeno de Bas trainde iedereen mee, dus ook Romelu Lukaku en Leandro Trossard bijvoorbeeld. Zij bleven eergisteren nog binnen uit voorzorg. Sportjournalist Jarno Berto vloog mee naar LA.
1: Na een vlucht van 2,5 uur zijn we geland in Los Angeles. De Rode Duivels dus ook. Ze hebben direct het SoFi Stadium bezocht. Het duurste stadion ter wereld. 5 miljard euro voor onder meer een openluchtdak en een videoscherm van 1 miljoen kilo en 6500 vierkante meter.
0: De wedstrijd tegen Iran is er een onder hoogspanning voor de Amerikaanse veiligheidsdiensten door de oorlog. We krijgen een zonnige en warme dag vandaag. Maxima tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar ook nog kans op onweersbuien en tot 34 graden.
2: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
3: Thank you.
2: We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Je hebt nog een foto naar mij gestuurd.
2: Ja, inderdaad, want Michael Bublé heeft gezongen op de...
1: Maar wacht, ik zit dus gewoon thuis. Hè. Ik krijg een WhatsAppje. Jouw schatje is aan het zingen. En mijn man die ziet dat en die is zo... Hallo? Wat is dat? Heb ik dat wel even moeten uitleggen, hè? Maar het gaat over Michael Bublé.
0: Luister maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
5: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Kissie, Keno, lekker lang opladen. Kissie, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
8: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
9: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
10: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
12: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
13: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
12: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
13: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
3: Het Nostalgie Hitweekend.
0: Alleen de grootste hits en

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Vrouwtje en neem je even mee door enkele toffe uittips dit weekend. Als je dit weekend voor wat verkoeling aan onze kust bent, dan kan je een uitstap naar Blankenbergen doen. Daar meert rond de middag op traditionele wijze een vissersboot aan met de eerste haring. In de haven wordt dat gevierd met de maatjeshappening. Dat is het officiële startschot van het maatjesseizoen. Je kunt ze meteen vers proeven bij de kraampjes en tegelijk geniet je van de maritieme sfeer, muziek en animatie rond de kade. Er is zelfs een authentiek shantykoor die zeemansliederen zal zingen. De maatjeshappening start vanaf 3:00. Ontdek je wel eens graag een nieuw biertje? Ga dan eens langs in de Handelsbeurs in Antwerpen. Een heel weekend lang kan je er proeven van meer dan 200 ambachtelijke bieren op het Bierpassieweekend. Je ontdekt er verrassende smaken en je leert iets bij over het brouwproces, want de brouwers vertellen je wat er precies in je glas zit. Je betaalt aan de kassa een toegangsticket van €25. En ben je aan het verbouwen of zoek je nog leuke decoratiespullen voor je huis, dan kan je een koopje doen bij de IKEA-winkels. De parkings van alle vestigingen in onder meer Gent, Hasselt en Wilrijk veranderen er in een bruisende rommelmarkt. Tussen 10 en 4 uur kan je tweedehands meubels, accessoires en unieke vondsten op de kop tikken. Er zijn ook extra activiteiten. Zo kan je in Gent een eigen onderzetter maken uit houtresten of de typische boodschappentas pimpen. De toegang is gratis. Heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.
2: Dit is het Nostalgie-hitweekend.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Motorpech en Nies.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook? IKEA.
7: IKEA.
6: Meer info op IKEA.be.
8: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom?
9: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
10: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
11: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar eens ons hotel, just.
12: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
11: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de condata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
12: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
11: Ah, top, hè, die Kate.
13: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
14: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
15: Ah ja, het is mosselseizoen.
14: En onze jumbo mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
15: En wel, met u ga ik graag in zee.
14: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
17: Leden bij Leemans.
18: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
19: Allee Harry.
18: Wat?
19: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
18: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
17: Leden bij Leemans. Is lenen bij vrienden.
20: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
21: Zeg schat,
22: ja?
21: Waar is die staanlamp naartoe?
22: Ah, die is kapot gegaan.
21: Oei, en onze relax?
22: Ook kapot.
21: Ook kapot?
22: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen.
21: Ja.
22: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
21: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
22: Nee. 1 adres.
21: Oh.
13: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
23: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
24: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
23: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
24: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
23: Feeling.
24: Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
25: Het Nostalgie Hit

0: Nostalgie Hit Weekend.
1: Alleen de grootste hit en geen getetter. Nostalgie.
2: Uit de top, mijn selecta.

0: en bijna 100 gewonden. Op het WK voetbal is Turkije al na 2 groepswedstrijden uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Paraguay. Dat scoorde al in de 2e minuut, maar speelde meer dan een helft met een man minder. Na toch wel een unieke rode kaart. Aanvaller Miguel Almiron vloog als eerste speler ooit van het veld omdat hij met zijn hand voor zijn mond iets zei tegen een tegenstander. Dat mag niet meer omdat spelers zo mogelijk discriminerend gedrag willen verbergen. Maar Paraguay hield dus stand en won. In dezelfde groep is gastland de Verenigde Staten al zeker van de volgende ronde na 2-0 winst tegen Australië. De VS pakt zo 6-6. En in groep C wonnen Brazilië en Marokko allebei. Marokko won met 0-1 van Schotland en Brazilië met 3-0 tegen Haiti. Ze staan samen op kop met 1 punt meer dan Schotland. Haiti is met 0 punten uitgeschakeld. En onze Rode Duivels hebben gisteravond onze tijd nog een laatste keer getraind in hun basecamp in Seattle. Voor ze het vliegtuig namen naar Los Angeles, waar ze morgenavond hun tweede WK-groepsmatch spelen tegen Iran. Behalve Zeno de Bast trainde iedereen mee. Sportjournalist Jarno Berto vloog mee naar LA.
1: Na een vlucht van 2,5 uur zijn we geland in Los Angeles. De Rode Duivels dus ook. Ze hebben direct het SoFi Stadium bezocht. Het duurste stadion ter wereld. 5 miljard euro voor onder meer een openluchtdak en een videoscherm van 1 miljoen kilo en 6500 vierkante meter.
0: De wedstrijd tegen Iran is er eentje onder hoogspanning voor de Amerikaanse veiligheidsdiensten door de oorlog. Ze nemen daarom extra veiligheidsmaatregelen. Zonnig en warm, tot 31 graden vandaag. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien dan. En tot 34 graden. Ook volgende week blijft het heet, tot 36 graden zelfs. En kans op onweer.
2: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Front Stage Duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
3: Thank you.
2: We are Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Ik hoor weer elke boodschap.
3: Oma, ik moet pipi doen.
2: Ook de kleinste.
3: Allee, oma.
1: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Dit is het Nostalgie Hitweek.

0: Oranje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.be.
1: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg in uw bel.
2: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
4: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Vak.
5: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
6: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
5: Lekker.
6: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
5: Zalig, vertel me meer.
6: Dat vind je bij Krijne. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
5: En dat alles op maat van ons budget?
6: Zeker weten, Krijne. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
7: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: Non-stop.
1: Non-stop.
2: Alleen de grootste hits.
0: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
3: I give you ice cream cones.

0: Bestel nu je Dolvikeuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvikeuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
3: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
4: IKEA.
3: Meer info op ikea.be.
5: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange autorit of een vlucht naar L.A.? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
6: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
7: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
6: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
7: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
8: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
9: Goedemorgen. De prijzenoorlog tussen onze supermarkten duurt voort. De grootste ketens blijven hun prijzen verlagen om klanten af te snoepen van hun concurrenten. Dat blijkt uit een nieuwe vergelijking van de winkelkar in Halen. Expert Pierre-Alexandre Bier.
10: We zien dat de supermarkten toch wel redelijk dicht

0: Na minder dan 24 uur is de wapenstilstand tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon al aan flarden geschoten. Bij nieuwe Israëlische aanvallen in het zuiden van het land vielen zeker 5 doden. Dat meldde Libanese staatsmedia. Gisteren, net voor de deal, kwamen ook al 47 mensen om bij zware Israëlische aanvallen. Daarbij vielen ook bijna 100 gewonden. De situatie in Libanon is ook belangrijk voor de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Zonnig en warm, tot 31 graden. Aan zee is het wel wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien dan, en tot 34 graden.
1: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
2: Thank you.
1: We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Mag je toch geen schoenen aan doen thuis?
2: Maar doe je altijd je schoenen uit?
1: Maar ja.
2: Dus jij komt binnen en die schoenen uit.
1: Dat is wat ik doe.
2: Ik haat het ook als ik bij iemand thuis kom en die zegt, je mag dan de schoenen uit doen en ze hier zetten. Oh, dan heb ik eigenlijk al zin om terug naar huis te gaan.
1: Was waanzinnig aan het?
3: Luister maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
6: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
7: Voilà, een salade van vlees.
8: Oei, amai.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
9: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
10: Yes, of course.
9: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
10: Yes.
9: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
10: Yes.
9: En tot 8 jaar speciale garantie?
10: Yes.
9: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Het Nostalgie Hit Weekend.
12: Alleen de grootste hits.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Vrouwtje en neem je even mee door enkele toffe uittips dit weekend. Als je dit weekend voor wat verkoeling aan onze kust bent, dan kan je een uitstap naar Blankenbergen doen. Daar meert rond de middag op traditionele wijze een vissersboot aan met de eerste haring. In de haven wordt dat gevierd met de maatjeshappening. Dat is het officiële startschot van het maatjesseizoen. Je kunt ze meteen vers proeven bij de kraampjes en tegelijk geniet je van de maritieme sfeer, muziek en animatie rond de kade. Er is zelfs een authentiek shantykoor die zeemansliederen zal zingen. De maatjeshappening start vanaf 3:00. Ontdek je wel eens graag een nieuw biertje? Ga dan eens langs in de handelsbeurs in Antwerpen. Een heel weekend lang kan je er proeven van meer dan 200 ambachtelijke bieren op het Bierpassieweekend. Je ontdekt er verrassende smaken en je leert iets bij over het brouwproces, want de brouwers vertellen je wat er precies in je glas zit. Je betaalt aan de kassa een toegangsticket van €25. En ben je aan het verbouwen of zoek je nog leuke decoratiespullen voor je huis, dan kan je een koopje doen bij de IKEA-winkels. De parkings van alle vestigingen in onder meer Gent, Hasselt en Wilrijk veranderen er in een bruisende rommelmarkt. Tussen 10 en 4:00 kan je tweedehands meubels, accessoires en unieke vondsten op de kop tikken. Er zijn ook extra activiteiten. Zo kan je in Gent een eigen onderzetter maken uit houtresten of de typische boodschappentas pimpen. De toegang is gratis. Heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.
2: Dit is het Nostalgie-hit weekend.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Deze week kom je bij Spar voor
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
6: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
7: Oh nee. En u?
5: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
8: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
5: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
9: Alleen vandaag nog 2e zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
10: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
11: Zeg schat,
12: ja?
11: Waar is die staanlamp naartoe?
12: Ah, die is kapot gegaan.
11: Oei, en onze relax?
12: Ook kapot.
11: Ook kapot?
12: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
11: Ja.
12: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
11: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
12: Nee. 1 adres.
11: Oh.
13: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
14: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
15: Het Nostalgie Hitweekend.

0: ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
2: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
1: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
2: Ik ga winnen, ik voel het.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
3: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
1: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
3: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
1: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
4: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
5: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Goedemorgen. Een nieuwe relatiebarometer moet het aantal gevallen van partnergeweld doen dalen en het taboe rond intrafamiliaal geweld doorbreken. Etienne Verhasselt stelde hem op samen met experts. De relatiebarometer is een soort bladwijzer met vragen en een kleur die aangeeft waar jij ergens zit.
7: Als u daar naar kijkt, dan zie je onmiddellijk, ik zit safe of oei, er is toch iets aan de hand. Of ik zit echt in een rood gebied van ik moet dringend hulp roepen, anders is het misschien morgen te laat. En dan kan je op de achterzijde allemaal instanties zien, van politie tot privé-initiatieven, waar mensen zich toe kunnen richten voor hulp.
6: Je kan de barometer vinden bij je huisarts, in politiekantoren, in stations en in bibliotheken. Het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld is in 5 jaar tijd met een 1/5 gestegen. De horeca aan onze kust verwacht een topweekend door het warme zomerweer. Je hoort Michel Martens van Westtour.
8: De gemiddelde bezetting langs de hele kustlijn in de hotels zit op een gemiddelde van 90%, wat dat eigenlijk wel een topweekend is voor de zomer.
6: Maar de kust verwacht ook een pak dagjestoeristen. Daarom legt de NMBS dit weekend extra treinen in. En in München is een goederentrein van een brug gestort. Volgens de Duitse politie vielen 2 wagons zo'n 5 meter naar beneden. Ze kwamen daar op de weg terecht. Er viel 1 zwaargewonde, wellicht de bestuurder. De trein vervoerde geen gevaarlijke producten. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Zonnig en warm vandaag, tot 31 graden. Aan zee wel wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien dan, en tot 34 graden.
9: Robbie Williams, dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
10: Thank you.
9: We are Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
3: IKEA.
4: IKEA.
2: Meer info op IKEA.be.
5: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrimo Wonen en Slapen.
6: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
5: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrimo Wonen en Slapen in Veltham.
6: Meer weten? Surf naar patrimo.be. Patrimo Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
7: Wil je eindeloos strips lezen? Altijd en overal? Dat kan met strips.be. Lees duizenden strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, zit je op de play of in een volle treincoupé? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
8: Nostalgie Hit Weekend.
9: Alleen de grootste hits en

0: maken we bij Lapera alle oren blij. Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapera.
1: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
2: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
3: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
4: 4000?
3: Ça va toch, dat is 20 euro.
4: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waarom?
3: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Het Nostalgie Hit Weekend.
6: Alleen de grootste hits.

0: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie, ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Wow.
4: Op sunweb.be.
6: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarde op kia.be. IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
7: IKEA.
8: IKEA.
6: Meer info op IKEA.be.
9: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
10: Goedemiddag. De federale topministers zitten samen op een extra kern, onder meer over de termijn voor abortus. Nu kan dat tot 12 weken zwangerschap. N-VA en CD&V willen dat verlengen tot maximaal 14 weken. MR, Vooruit en Les Engagés gaan voor 18 weken. Maar dat ziet CD&V-vicepremier Annelies Verlinde niet zitten.
11: Daarover zijn afspraken gemaakt. Wat ik naar voren heb gebracht is zowel inhoudelijk als qua timing de vraag van de coalitiepartners. En wij zijn daar heel duidelijk over geweest. Dat is de afspraak die geweest is en dat zijn de teksten die op tafel liggen. Coalitiepartners kunnen daar niet verrast over zijn.
10: Vooruit dreigt ermee om dinsdag een voorstel van oppositiepartij PS om effectief naar 18 weken te gaan te steunen, wat de druk op de regering De Wever verhoogt. De kern heeft het ook over de begroting en de extra inspanningen die nodig zijn. In een park in Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht 19 mensen opgepakt op een illegale raveparty. Die hebben ze ook stilgelegd daarna. De politie zette onder meer een drone en motards in. De agenten vonden er ook drugs en een verboden wapen. Een nieuwe relatiebarometer moet het aantal

0: horen stations en bibliotheken. Het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld is in 5 jaar tijd met een 1/5 gestegen. De horeca aan onze kust verwacht een topweekend door het warme zomerweer. Je hoort Michel Martens van Westtour.
1: De gemiddelde bezetting langs de hele kustlijn in de hotels zit op een gemiddelde van 90%, wat dat eigenlijk wel een topweekend is voor de zomer.
0: Maar de kust verwacht ook een pak dagjes toeristen. Daarom legt de NMBS dit weekend extra treinen in. Niet alleen bij ons heeft het gisteravond stevig gestormd, ook onze buurlanden zijn getroffen. In het noorden van Nederland kwam een vrouw van 25 om toen een boom op haar auto viel. En een man brak zijn enkel toen 2 bomen op een feesttent vielen tijdens een trouwfeest. Net als bij ons was er op verschillende plaatsen ook wateroverlast en liepen gebouwen schade op. En in Rastatt, in Duitsland, niet ver van de grens met Frankrijk, zijn 9 gewonden gevallen toen de bliksem insloeg tijdens een handbalfestival. 6 van hen liggen in het ziekenhuis, maar niemand is in levensgevaar. Vanmiddag en vannacht blijft het zonnig en warm, tot 31 graden, aan zee wat koeler. Vannacht is er ook kans op enkele stevige buien. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op een pittige bui, tot 34 graden dan. Dat is ook volgende week zo, bij maximaal tot 36 graden.
2: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
3: Thank you.
2: We are Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een tong gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
5: Ondertussen bij vak.
6: 1347 euro.
7: Minder.
6: 1256 euro.
7: Nog minder.
6: 1127 euro.
7: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
6: 1098 euro.
7: Oh, spijtig.
8: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Fak.
9: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
10: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
11: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
12: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
13: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
11: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
13: Ja, geel!
11: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
14: Oh, yellow!
15: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
16: Carrefour. AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
17: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
18: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
19: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
20: Leden bij Leemans.
21: Zeg Suzy, nou ben ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
22: Allee Harry.
21: Wat?
22: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
21: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
20: Leden bij Leemans. Is lenen bij vrienden.
21: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
23: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Vrouwtje en neem je even mee door enkele toffe uittips dit weekend. Als je dit weekend voor wat verkoeling aan onze kust bent, dan kan je een uitstap naar Blankenbergen doen. Daar meert rond de middag op traditionele wijze een vissersboot aan met de eerste haring. In de haven wordt dat gevierd met de maatjeshappening. Dat is het officiële startschot van het maatjesseizoen. Je kunt ze meteen vers proeven bij de kraampjes en tegelijk geniet je van de maritieme sfeer, muziek en animatie rond de kade. Er is zelfs een authentiek shantykoor die zeemansliederen zal zingen. De maatjeshappening start vanaf 3:00. Ontdek je wel eens graag een nieuw biertje? Ga dan eens langs in de Handelsbeurs in Antwerpen. Een heel weekend lang kan je er proeven van meer dan 200 ambachtelijke bieren op het Bierpassieweekend. Je ontdekt er verrassende smaken en je leert iets bij over het brouwproces, want de brouwers vertellen je wat er precies in je glas zit. Je betaalt aan de kassa een toegangsticket van €25. En ben je aan het verbouwen of zoek je nog leuke decoratiespullen voor je huis, dan kan je een koopje doen bij de IKEA-winkels. De parkings van alle vestigingen in onder meer Gent, Hasselt en Wilrijk veranderen er in een bruisende rommelmarkt. Tussen 10 en 4 uur kan je tweedehands meubels, accessoires en unieke vondsten op de kop tikken. Er zijn ook extra activiteiten. Zo kan je in Gent een eigen onderzetter maken uit houtresten of de typische boodschappentas pimpen. De toegang is gratis. Heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.
0: Het Nostalgie-hitweekend.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
4: Ah ja, we gaan winnen, ik voel het.
3: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
4: Ik ga winnen, ik voel het.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
6: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
7: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
8: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Alleen vandaag nog 2e zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
10: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
11: En hier uw linkeroor.
10: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
11: Wat blief?
10: Zie je het wel?
11: Oh, amai, dat is ampetant.
10: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
11: En een 2e toestel krijg je nu aan halve prijs.
10: Wat?
11: Aan halve prijs?
10: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
11: Wat blief?
10: Bij Hans?
11: Ja, ja, het kan anders.
0: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
12: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
0: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
12: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
13: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
14: Alleen de grootste hits. En

0: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
1: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Lift het op, laat het op, werkt de topstroom. Lift het op, laat het op, werkt de topstroom.
3: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
5: En ook uw budget vakantiepech?
4: Wat?
5: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
4: Oh nee?
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
7: Voilà, een salade van vlees.
8: Oei, amai.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
9: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
10: Zeg schat,
11: ja?
10: Waar is die staanlamp naartoe?
11: Ah, die is kapot gegaan.
10: Oei, en onze relax?
11: Ook kapot.
10: Ook kapot?
11: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
10: Ja.
11: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
10: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
11: Nee. 1 adres.
10: Oh.
1: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
12: Heb jij de Nostalgie-app al? Je ontdekt er ook al onze digitale zenders.
13: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
14: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
15: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
14: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
15: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
14: Feeling.
15: Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
12: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
16: Goedemiddag. De federale topministers zitten samen op een extra kern, onder meer over de termijn voor abortus. Nu kan dat tot 12 weken zwangerschap. N-VA en CD&V willen dat verlengen tot maximaal 14 weken. MR, Vooruit en Les Engagés gaan voor 18 weken. Maar dat ziet CD&V-vicepremier Annelies Verlinde niet zitten.
17: Daarover zijn afspraken gemaakt. Wat ik naar voren heb gebracht is zowel inhoudelijk als qua timing de vraag van de coalitiepartners. En wij zijn daar heel duidelijk over geweest. Dat is de afspraak die geweest is en dat zijn de teksten die op tafel liggen. De coalitiepartners kunnen daar niet verrast over zijn.
16: Vooruit dreigt ermee om dinsdag een voorstel van oppositiepartij PS om effectief naar 18 weken te gaan te steunen, wat de druk op de regering De Wever verhoogt. De kern heeft het ook over de begroting en de extra inspanningen die daarvoor nodig zijn. In een park in Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht 19 mensen opgepakt op een illegale raveparty. Die hebben ze ook stilgelegd. De politie zette onder meer een drone en montaars in. De agenten vonden er ook drugs en een verboden wapen. Elke week worden minstens 30 Vlamingen betrapt omdat ze een oprit of een betonnen tuinpad aanlegden zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen in het Nieuwsblad. Wellicht zijn er in werkelijkheid nog veel meer overtredingen. Maar veel mensen beseffen het zelf niet, zegt expert Tom Koppes.
18: Vanaf dat het gezamenlijke oppervlakte van terrassen en zwembaden enzovoort meer dan 80 vierkante meter is, moet je in principe een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Ik denk dat veel mensen dat niet weten. De regelgeving is eigenlijk wel redelijk ingewikkeld om te weten wat dat juist mag en niet mag.
16: Veel lokale besturen controleren ook niet of te weinig. Of ze grijpen niet in, omdat ze bang zijn om kiezers te verliezen. Bijna 16% van Vlaanderen is verhard. En dat cijfer stijgt elk jaar. Niet alleen bij ons heeft het gisteravond stevig gestormd, ook onze buurlanden zijn getroffen. In het noorden van Nederland kwam een vrouw van 25 om toen een boom op haar auto viel. En een man brak zijn enkel toen twee bomen op een feesttent vielen tijdens een trouwfeest. Net als bij ons was er op verschillende plaatsen ook wateroverlast en liepen gebouwen schade op. En in Rastatt in Duitsland, niet ver van de grens met Frankrijk, zijn 9 gewonden gevallen toen de bliksem insloeg tijdens een handbalfestival. 6 van hen liggen in het ziekenhuis, maar niemand is in levensgevaar. En in Congo blijft het aantal ebola-besmettingen stijgen. Het zijn er nu al meer dan 930, onder hen meer dan 70 zorgmedewerkers. 245 mensen zijn in Congo al aan de ziekte gestorven. Het gaat om de gevaarlijke variant van ebola, waartegen nog geen vaccin bestaat. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm, tot 31 graden. Aan zee wel wat koeler. Vannacht is er ook kans op enkele stevige buien. Morgen opnieuw veel zon, wel

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Deze week kom je bij Spar voor
2: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Nostalgie Hit Weekend.
4: Alleen de grootste hits

0: sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Je hebt nog een foto naar mij gestuurd.
2: Ja, inderdaad, want Michael Bublé heeft gezongen op de...
1: Maar wacht, ik zit dus gewoon thuis. Hè. Ik krijg een WhatsAppje. Jouw schatje is aan het zingen. En mijn man die ziet dat en die is zo... hallo? Wat is dat? Heb ik dat wel even moeten uitleggen, want het gaat over Michael Bublé.
0: Luister maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be. Koffer gestolen in Kreta.
2: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
6: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
7: Code Yellow!
8: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Oei, nog maar tot 21 juni?
8: Yep, info op telenet.be.
10: Het Nostalgie Hitweekend. Yeah.

0: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
1: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
0: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
1: Ik ga winnen, ik voel het.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
5: Ik ben blind.
6: Ja, zit er vast.
5: Ik ben blind.
6: Het licht is uitgevallen.
5: Oh. Ik dacht even...
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Ja, blijf gaan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
10: Van snoeiharde metal. Of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
11: Op je Dr. Martens de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
12: Goedemiddag. CD&V-justitieminister Annelies Verlinde waarschuwt coalitiepartner Vooruit. Dat dreigt ermee om dinsdag een wetsvoorstel te steunen van oppositiepartij PS over een langere termijn voor abortus. CD&V en N-VA willen de termijn verlengen van 12 naar 14 weken zwangerschap. Onder meer Vooruit gaat voor 18 weken, net als de PS. Meestemmen kan voor problemen zorgen, zegt Verlinde.
13: Ik denk dat dat heel onverstandig zou zijn. Er zijn heel veel socio-economische thema's die voor ons liggen. We hebben een heel belangrijke opdracht om de begroting te saneren, om ervoor te zorgen dat de pensioenen betaalbaar blijven.
14: Tot aan het einde van de regering, is dat wat u zegt? Dan kan niks meer?
13: Ik ga daarover geen uitspraken doen. Ik denk dat iedereen wijs genoeg is om te weten hoe men daarmee moet omgaan.
12: Elke week worden minstens 30 Vlamingen betrapt omdat ze een oprit of een betonnen tuinpad aanlegden zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen in het Nieuwsblad. Wellicht zijn er in werkelijkheid nog veel meer overtredingen. Maar veel mensen beseffen het zelf niet, zegt expert Tom Koppes.
15: Vanaf dat het gezamenlijke oppervlakte van terrassen en zwembaden enzovoort meer dan 80 vierkante meter is, moet je in principe een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Ik denk dat veel mensen dat niet weten. De regelgeving is eigenlijk wel redelijk ingewikkeld om te weten wat dat juist mag en niet mag.
12: Bijna 16% van Vlaanderen is verhard en dat cijfer stijgt elk jaar. En elke dag verdwijnt er in Vlaanderen bijna 4 hectare open ruimte. Dat is een daling tegenover pakweg 10 jaar geleden, maar ongeveer evenveel als de laatste jaren. De daling zet zich dus niet voort. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het departement Omgeving. In totaal is nu zowat 1/3 van de ruimte in Vlaanderen ingenomen door de mens. En dat is een pak meer dan in andere landen. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, maar ook kans op onweer. En tot 34 graden.
11: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
16: Thank you.
11: We are Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmis.
4: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech.
4: Wat?
5: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Psst. Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
7: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
9: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
8: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
9: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
10: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
11: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
10: Toch minstens 1... Nee ja, pak maar 2 uur.
11: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
10: Feeling,
11: haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
12: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
13: Het Nostalgie Hit Weekend.
14: Alleen de grootste hits en

0: voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Score nu ons assortiment pik en mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Alleen vandaag nog tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
4: En, wat gaan we vandaag doen?
5: De badkamer
4: renoveren. Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
6: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
4: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
6: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
5: Yay!
6: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
7: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
8: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
9: Dit is het Nostalgie Hitweek.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
4: Ah ja, het is mosselseizoen.
3: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
4: En wel, met u ga ik graag in zee.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Goedemiddag. De keizer en keizerin van Japan zijn aangekomen in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Hun vliegtuig landde vanmiddag op Melsbroek en kroonprinses Elisabeth wachtte hen daarop. Royalty-watcher Wim de Handschutter over hun programma.
7: De eerste dagen zijn ze zo'n beetje vakantie. Ze logeren bij Philippe en Mathilde, eerst in het kasteel van Chernion in de Ardennen en daarna verhuizen ze naar het kasteel van Laken. Het staatsbezoek zelf begint officieel dinsdag met een reeks ceremonies, bezoeken aan het stadhuis van Brussel, bij premier De Wever en aan het parlement en s'avonds vindt het prestigieuze staatsbanket plaats in het kasteel van Laken.
6: In Frankrijk zullen leerlingen in het 4e middelbaar vanaf volgend jaar 1 uur per week les krijgen over artificiële intelligentie. Dat heeft de premier Le Cornu aangekondigd. Leerlingen zullen tijdens de lessen onder meer kritisch leren nadenken over AI. En in de Ronde van Catalonië is de fiets van topfavoriete Paula Blasi gestolen. Dat meldt haar ploeg op sociale media. De mechaniciens van de ploeg merkten het gisteravond op bij een controle van het materiaal. Volgens hen gaat het om een fiets in de officiële teamkleuren die heel herkenbaar is. Blasi liet het niet aan haar hart komen en won op een andere fiets vandaag de rit. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw wel veel zon, maar ook kans op onweer en tot 34 graden. Dat is ook het weer voor de volgende week. Maximaal tot 36 graden dan. 'S Nachts gaan we niet onder de 20 graden.
8: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Front Stage Duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
9: Thank you.
8: We are Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Go yellow!
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Wat? Nog maar tot 21 juni?
2: Yep.
3: Oei, dan moet ik rap zijn.
2: Go for info naar telenet.be.
4: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Hou je van verhalen over muziek?
9: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
8: Of luister je gewoon liever naar pop?
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
10: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange vlucht of een cruise op zee? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
4: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.

0: bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Alleen vandaag nog tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis? Hoho, dat is lekker scoren!
6: Dat is de ja van Jumbo.
7: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
9: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
7: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
9: Ja, geel!
7: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
10: Go yellow!
11: Lenen bij Leemans.
12: Zeg Suzy, nou zijn ik je kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
13: Allee, Harry.
12: Wat?
13: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
12: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
11: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
12: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
14: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag, een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
15: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
16: Zeg schat,
17: ja?
16: Waar is die staanlamp naartoe?
17: Ah, die is kapot gegaan.
16: Oei, en onze relax?
17: Ook kapot.
16: Ook kapot?
17: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen.
16: Ja.
17: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
16: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
17: Nee. 1 adres.
16: Oh.
18: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
19: Klein stresske. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
3: 4000?
2: Ça va toch, dat is 20 euro.
3: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
2: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Deze week kom je bij Spar voor
8: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
7: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
10: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
11: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
10: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
11: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
12: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
13: Goedemiddag. De regering gaat 20% van haar aandelen in de staatsbank België verkopen. Dat heeft het kernkabinet beslist. Politiek journalist Karel Latreille legt uit.
14: Vanaf maandag kunnen geïnteresseerde bieders een bod doen op 20% van de aandelen van Belfius. De regering hoopt ergens dat er Belgische investeringsgroepen of families zich aandienen. En de verkoop zou zo'n 2 miljard euro moeten opleveren voor de federale begroting.
13: Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse regime weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 16 doden gevallen. Iran zegt dat Israël daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS schendt. Daarin staat ook een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. En het Griekse eiland Kreta is vanmiddag opgeschrikt door twee aardbevingen. Ze hadden een kracht van 4,6 en 5,3 en volgden elkaar met enkele minuten tussen. Dat melden lokale media. De schokken waren op het hele eiland te voelen, maar er is geen schade gemeld. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, maar ook kans op onweer. En tot 34 graden. Dat is ook het weer voor de volgende week. Maxima tot 36 graden dan. 'S Nachts gaan we niet onder de 20 graden.
15: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
16: Thank you.
15: We are...
17: Nostalgie.
15: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Kissy, keno, lekker op de camping. Kissy, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Ik hoor weer elke boodschap.
4: Oma, ik moet pipi doen.
3: Ook de kleinste.
4: Allee, oma.
2: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Go Yellow!
6: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Oei, nog maar tot 21 juni?
6: Yep, info op telenet.be.
8: Het Nostalgie Hitweekend. Yeah.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
5: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
4: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
5: Ik ga winnen, ik voel het.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
6: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
7: Ik ben blind.
8: Hij zit vast.
7: Ik ben blind.
8: Het licht is uitgevallen.
7: Oh, ik dacht even...
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
9: Hoe praat jij nu?
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vind je vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
12: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
13: Het Nostalgie Hitweekend.

0: voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
4: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
5: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
4: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
3: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
8: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
10: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Ah, oh, top hè, die Kate.
11: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
12: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
13: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
14: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
13: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
14: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
15: Ja, nog 1 meter. Oh!
16: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan 1000 vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
17: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
18: Goedemiddag. De regering gaat een deel van de staatsbank Belfius verkopen. Dat heeft het kernkabinet beslist. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
19: Vanaf maandag kunnen geïnteresseerde bieders een bod doen op 20% van de aandelen van Belfius. De regering hoopt ergens dat er Belgische investeringsgroepen of families zich aandienen. En de verkoop zou zo'n €2 miljard moeten opleveren voor de federale begroting.
18: De keizer en keizerin van Japan zijn aangekomen in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Hun vliegtuig landde vanmiddag op Melsbroek en kroonprinses Elisabeth wachtte hen daarop. Royalty Watcher Wim de Handschutter over hun programma.
20: De eerste dagen zijn ze zo'n beetje vakantie. Ze logeren bij Philippe en Mathilde, eerst in het kasteel van Chernion in de Ardennen en daarna verhuizen ze naar het kasteel van Laken. Het staatsbezoek zelf begint officieel dinsdag met een reeks ceremonies, bezoeken aan het stadhuis van Brussel, bij premier De Wever en aan het parlement en s'avonds vindt het prestigieuze staatsbanket plaats in het kasteel van Laken.
18: Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse leger weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 32 doden gevallen. Iran zegt dat daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS geschonden wordt. Professor internationale politiek David Kriekemans legt uit.
21: Israël zal zeggen van kijk, er is nog altijd een bedreiging, dus wij reageren daarop. En het zou natuurlijk een bewuste strategie kunnen zijn om te proberen de deal met Iran om die te ondermijnen door een andere situatie op het terrein te creëren.
18: Het Griekse eiland Kreta is vanmiddag opgeschrikt door 2 aardbevingen. Ze hadden een kracht van 4,6 en 5,3 en volgden elkaar met enkele minuten tussen. Dat melden lokale media. De schokken waren op het hele eiland te voelen, maar er is nog geen schade gemeld. En de vrouw van de Spaanse premier Pedro Sánchez mag het land niet meer verlaten tot aan haar proces. Dat heeft de Spaanse rechtbank beslist. Ze moet onder meer terechtstaan voor corruptie en fraude. Ze zou haar rol als vrouw van de premier ook misbruikt hebben. Zij ontkent dat allemaal. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over ons land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maximaal tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomer met maximaal tot 36 graden. En ook kans op onweer.
0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage Duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
1: Thank you.
0: We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Maar je hebt toch geen schoenen aan doen thuis?
0: Maar je doe je altijd je schoenen uit.
1: Maar ja.
0: Dus jij komt binnen en die schoenen uit.
1: Dat is het eerste wat ik doe.
0: Ik haat het ook als ik bij iemand thuis kom en die zegt, je mag dan de schoenen uit doen en ze hier zetten. Oh, dan heb ik eigenlijk al zin om terug naar huis te gaan.
1: Maar is waanzinnig, hè?
2: Luister maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
5: Klinkt goed.
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
7: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
8: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
10: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
11: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
12: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
13: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
12: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
13: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.
14: Alleen de grootste hit en

0: bellen. Kom je niet weg in uw bel.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange autorit of een vlucht naar L.A.? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
3: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
4: Alleen de grootste hits.

0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be.
2: Lenen bij Leemans.
3: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
4: Allee Harry.
3: Wat?
4: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
3: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
2: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
3: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
5: Van snoeiharde metal of van zwoele kopers. Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
6: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
5: Lekker.
6: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
5: Zalig, vertel me meer.
6: Dat vind je bij Krijne. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
5: En dat alles op maat van ons budget?
6: Zeker weten, Krijne. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
7: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
8: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
9: Hoogstraten aardbeien.
8: Nostalgie.
7: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
10: Goedenavond. In heel ons land geldt vanavond code geel voor onweer. Dat heeft het KMI aangekondigd. Het geldt vanaf 9 uur, maar waarschijnlijk komt het onweer pas later, zegt weervrouw Jill Peters.
11: De meeste weermodellen geven dat voor later vannacht. Eerder na middernacht, zelfs eerder rond een uur of 2-3. Er zit redelijk weer wat vaart in en de verwachting is opnieuw dat het kan gepaard gaan met rukwinden, met hagel. Maar het zou net een tikkeltje minder zwaar moeten zijn.
10: Gisteravond zorgde het onweer ook voor heel wat schade in Oost- en West-Vlaanderen. In Frankrijk geldt morgen in 35 departementen code rood door een hittegolf. Ongeveer een derde van het land krijgt zo het hoogste waarschuwingsniveau. Dat heeft de Franse Weerdienst aangekondigd. In 45 andere departementen geldt code oranje. Op verschillende plaatsen in Frankrijk loopt de temperatuur de komende dagen op tot boven de 40 graden. Het bezoek van het Japanse keizerspaar aan ons land is heel uitzonderlijk. De keizer en de keizerin zijn vanmiddag aangekomen. Royalty-watcher Wim de Handschutter.
12: Dit wordt het meest prestigieuze staatsbezoek dat koning Filip in zijn regeerperiode al heeft ontvangen. Dat heeft alles met de status van Naruhito te maken. Hij is de enige keizer ter wereld. In Japan heeft hij een onaantastbare positie in de samenleving. Hij komt ook zelden zijn land uit. Dat hij afgelopen week op staatsbezoek in Nederland was en de komende dagen in België is dan ook uitzonderlijk.
10: Kroonprinses Elisabeth verwelkomde de keizer en de keizerin op de luchthaven in Melsbroek. Het was de eerste officiële opdracht die ze in haar eentje uitvoerde. Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse leger weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 32 doden gevallen. Iran zegt dat daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS geschonden wordt. Professor internationale politiek David Kriekeman.
13: Israël zal zeggen van kijk, er is nog altijd een bedreiging, dus wij reageren daarop. En het zou natuurlijk een bewuste strategie kunnen zijn om te proberen de deal met Iran om die te ondermijnen door een andere situatie op het terrein te creëren.
10: En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Een tijdrit van 24 kilometer. Hij was amper 31 honderdste van een seconde sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Wellens werd vijfde op 13 seconden. Pogačar blijft uiteraard leider in het klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde etappe gewonnen in de Balwaze Belgian Tour. Hij haalde het in een spannende sprint van Tim Merlier. Jasper Philipsen werd derde. De Spanjaard Alex Aramburu blijft leider. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden zelfs en ook kans op onweer.
7: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Front Stage Duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
14: Thank you.
7: We are
15: Nostalgie.
7: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
4: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen. Keer kijken hoor.
6: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
5: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
6: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
7: Download nu de Nostalgie-app en doe mee met unieke wedstrijden.
8: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
9: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
10: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Nostalgie Hit Weekend.
4: Alleen de grootste hit en geen getetter.
3: Nostalgie.
4: We are music.
3: Nostalgie.

0: campagne. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
2: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
3: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
2: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
3: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
4: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedenavond. In heel ons land geldt vanavond code geel voor onweer. Dat heeft het KMI aangekondigd. Het geldt vanaf 9 uur, maar waarschijnlijk komt het onweer pas later, zegt weervrouw Jill Peters.
6: De meeste weermodellen geven dat voor later vannacht. Eerder na middernacht, zelfs eerder rond een uur of 2-3. Er zit redelijk weer wat vaart in en de verwachting is opnieuw. Dat kan gepaard gaan met rukwinden, met hagel. Maar het zou net een tikkeltje minder zwaar moeten zijn.
5: Gisteravond zorgde het onweer voor heel wat schade in Oost- en West-Vlaanderen. In Frankrijk geldt morgen in 35 departementen code rood door een hittegolf. Ongeveer een derde van het land krijgt zo het hoogste waarschuwingsniveau. Dat heeft de Franse Weerdienst aangekondigd. In 45 andere departementen geldt code oranje. Op verschillende plaatsen in Frankrijk loopt de temperatuur de komende dagen op tot boven 40 graden. Het bezoek van het Japanse keizerspaar aan ons land is heel uitzonderlijk. De keizer en de keizerin zijn vanmiddag aangekomen. Royalty Watcher Wim de Handschutter.
7: Dit wordt het meest prestigieuze staatsbezoek dat koning Filip in zijn regeerperiode al heeft ontvangen. Dat heeft alles met de status van Naruhito te maken. Hij is de enige keizer ter wereld. In Japan heeft hij een onaantastbare positie in de samenleving. Hij komt ook zelden zijn land uit. Dat hij afgelopen week op staatsbezoek in Nederland was en de komende dagen in België is dan ook uitzonderlijk.
5: Kroonprinses Elisabeth verwelkomde de keizer en de keizerin op de luchthaven in Melsbroek. Het was de eerste officiële opdracht die ze in haar eentje uitvoerde. De Sloveen Tadej Pogacar heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Een tijdrit van 24 kilometer. Hij was amper 31/100ste van een seconde sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Wellens werd vijfde op 13 seconden. Pogacar blijft uiteraard leider in het klassement. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde etappe gewonnen in de Baloise Belgian Tour. Hij haalde het in een spannende sprint van Tim Merlier. Jasper Philipsen werd derde. De Spanjaard Alex Aramburu blijft leider. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden en kans op onweer.
8: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
9: Thank you.
8: We are Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Het Nostalgie Hit Weekend.

Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.be.

0: bestellen nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Goedenavond. Het kernkabinet is het na uren vergaderen toch eens geraakt over ethische thema's. De abortustermijn wordt verlengd van 12 naar 14 weken. En niet naar 18 weken, zoals vooruit wilde. Maar tegelijk is afgesproken dat er in andere ethische thema's tegen 1 december stappen worden gezet. Vicepremier Frank van den Broeke van vooruit.
3: Wij zijn bereid om in zaken abortus een pak minder ver te gaan dan wij misschien zelf zouden willen. Als men bereid is van in zaken draagmoederschap en euthanasie tegemoet te komen aan onze wens.
2: In Indonesië is een Belgische toeriste overleden, een vrouw van 57. Ze was samen met haar partner op vakantie op het eiland Nusa Penida. Hij vond de vrouw bewusteloos op de grond in hun vakantievilla. De hulpdiensten brachten haar nog naar het ziekenhuis, maar ze is daar overleden. Volgens de politie zijn er geen tekenen van geweld. Wat de doodsoorzaak wel is, is nog niet duidelijk. En een van de meest gezochte Britse criminelen is opgepakt in ons land. Dat meldt de Britse politie. Hij werd gezocht voor drugscriminaliteit. Hij is opgepakt in een woning in Brecht in de provincie Antwerpen. Bij de inval zijn ook drugs en een wapen gevonden. Hij zit nu in een cel in ons land in afwachting van zijn uitlevering. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomer met maxima tot 36 graden en kans op onweer.
1: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
4: Thank you.
1: We are Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende

0: Ja, nog 1 meter. Oh.
1: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
2: Nostalgie, altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
1: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedenavond. Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels morgen voor de wedstrijd tegen Iran. Hij is ziek, dat heeft sportief manager Vincent Manhart laten weten. Vanuit LA, sportjournalist Jarno Berto.
4: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. Maar morgen zit hij dus niet in de selectie.
3: In Knokke-Huis is er dit weekend meer politie te zien in de straten. Niet alleen omdat het warme weer meer volk lokt naar zee, vooral omdat er de voorbije weekends problemen waren met toeristen. Zo zijn er bijvoorbeeld redders bekogeld met kwallen. Hoofdredder Dries Houtekiet.
5: Wij moeten ons vooral ontfermen over het stuk van de zeezijde. En als we dan nog een keer moeten bezig zijn met de mensen op het strand ook, verliezen we onze aandacht op de zee. En voor ons is dat heel aangenaam dat we ondersteund worden door de politiediensten zelf als we dan iets voor hebben dat we niet zelf kunnen afhandelen.
3: In Frankrijk zijn op een katholieke school mogelijk 700 tot 1500 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een onderzoek nadat tientallen klachten waren ingediend. Uit dat onderzoek blijkt dat er van 1950 tot eind de jaren 90 systematisch leerlingen misbruikt werden. De meeste feiten zijn verjaard. Er zijn maar 2 mannen in verdenking gesteld, een geestelijke en een leek. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minima rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maxima tot 32 graden. In de namiddag is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
1: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
6: Thank you.
1: We are... Nostalgie. Het Nostalgie-hitweekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels morgen voor de wedstrijd tegen Iran. Hij is ziek. Dat heeft sportief manager Vincent Mannaert laten weten. Vanuit LA sportjournalist Jarno Berto.
2: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. Maar morgen zit hij dus niet in de selectie.
1: Nog op het WK heeft Nederland zijn tweede groepswedstrijd overtuigend gewonnen. Het versloeg Zweden met 5-1. Nederland komt voorlopig aan de leiding in de groep. De andere wedstrijd in de groep, Tunesië-Japan, wordt morgen vroeg om 6 uur gespeeld. Het kernkabinet is het na uren vergaderen toch eens geraakt over ethische thema's. De abortustermijn wordt verlengd van 12 naar 14 weken. En niet naar 18 weken zoals vooruit wilde. Maar tegelijk is afgesproken dat er in andere ethische thema's tegen 1 december stappen worden gezet. Vicepremier Frank van den Broeke van Vooruit.
3: Wij zijn bereid om in zaken abortus een pak minder ver te gaan dan wij misschien zelf zouden willen. Als men bereid is van in zaken draagmoederschap en euthanasie tegemoet te komen aan onze wens.
1: In Knokke-Heist is er dit weekend meer politie te zien in de straten. Niet alleen omdat het warme weer meer volklokt naar zee, vooral omdat er voorbije weekends problemen waren met toeristen. Zo zijn er bijvoorbeeld redders bekogeld met kwallen. Hoofdredder Dries Houtekiet.
4: Wij moeten ons vooral ontfermen over het stuk van de zeezijde. En als we dan nog een keer moeten bezig zijn met de mensen op het strand ook, verliezen we onze aandacht op de zee. En voor ons is dat heel aangenaam dat we ondersteund worden door de politiediensten zelf als we dan iets voor hebben dat we niet zelf kunnen afhandelen.
1: In Frankrijk zijn op een katholieke school mogelijk 700 tot 1500 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een onderzoek nadat tientallen klachten waren ingediend. Uit het onderzoek blijkt dat er van 1950 tot eind de jaren 90 systematisch leerlingen misbruikt werden. De meeste feiten zijn verjaard. Er zijn maar 2 mannen in verdenking gesteld, een geestelijke en een leek. Vannacht is er kans op stevige regen- of onweersbuien, minima rond 19 graden. Morgen opnieuw zonnig bij maxima tot 32 graden. De namiddag is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
5: Thank you.
0: We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
1: Thank you.
0: We are Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.